0: prima jij.
1: Dan win nog alle dagen.
0: Lief had ik kan wie wokken door. Jim en her aldrig kon til klare. Altid heldig.